0: 3ZZZ, 92.3 FM. 3ZZZ, 92.3 FM.
1: Ja, dames en heren, iedereen hartelijk welkom bij dit uurtje met Nederlandse muziek. Wat mededelingen voor onze community. En gewoon een gezellig luisteruurtje. Waar u ook bent, in de auto of thuis, in de tuin, waar dan ook. Er zijn heel wat mededelingen vandaag. Ik zal het niet in één keer doen. Ik begin wel met een kleine herinnering aan het feit dat... Dus een goede vriend van mij, die is jarig vandaag. En ik denk, ik zal hem eventjes de beste wensen wensen. En die werkte vroeger aan een cafeetje aan de haven. En ik denk, hoe gebruikelijk, hoe toepasselijk is het niet dat ik gewoon vader Abraham speel met het kleine café aan de haven.

Ja, dat was voor Paul en die heeft vandaag zijn verjaardag. En ja, Paul die werkte vroeger in een cafeetje, dat heette Ons Genoegen. En dat was er heel genoegelijk. En ja, ik heb daar veel herinneringen aan natuurlijk. En ik zelf ben er ook vaak geweest, vroeger in Holland. Maar goed, dat is verleden tijd. Het beste voor vandaag, Paul, en nog vele jaren in goede gezondheid. Goed, mededelingen. We hebben MyCare, formerly DutchCare, hebben wel eens wat volunteers nodig, of graag. En dat is voor 2 verschillende rusthuizen. Dat is voor Avondrust Manor Curram Downs en voor Overbeek Manor en Margriet Manor Killside. U kunt bellen naar Tanja op 04-0205-1653 of Lauren op 04-01-53-1621. En goed, ja, dan hadden we het net over het kleine café aan de haven. En wat je dan ook vaak had, dan ging je uit zo'n café weg en dan denk je van nou, goed, het regende. En dan is het weer zo dat je dan thuis weer rustig in je bed legt en dan luister je naar het ritme van de regen.

Ja, dames en heren, dat is natuurlijk onze Rob de Nijs. Het ritme van de regen. Heel apt voor Holland, waar het heel vaak een tranendal is van de regen. Ik heb een mededeling en dat wil dat de annual general meeting van de Dutch Group heeft zich plaatsgevonden op afgelopen zaterdag 11 juli. En dat was in de Abel Tasman Club 60 Rostaan Road in Carnegie. En daar doe ik gelijk eventjes reclame voor maken. Of in ieder geval mentionen dat daar van alles te doen is. Niet alleen de AGM. En kan dat opzoeken op het internet op dutchclubmelbourne.eu. Zo, dutchclubmelbourne.eu. Daar vindt u alle gegevens wat er zowat te doen is al daar. En het was een hele succesvolle AGM die we hadden. En veel ouderen onder ons hebben zich daar weer ontmoet en hebben beslissingen gemaakt over de toekomstige jaar. En eigenlijk is alles hetzelfde gebleven. Ina, die heeft wat hulp, krijgt ze. Gaan we gewoon weer een jaar er tegenaan met z'n allen. En ik heb daar zelf ook Harry ontmoet. Harry heeft vroeger ook veel dit programma gepresenteerd. En ik zeg tegen Harry, wat zou je nou nog eens graag willen horen zo op de radio? En toen kwam hij met een liedje waar ik zelf ook nog nooit van gehoord had. Zelfs de band was me onbekend. Maar hij komt natuurlijk uit Limburg. Ik kan het plaatsje niet zozeer meer herinneren wat Harry zei, waar hij vandaan komt. Maar in ieder geval, de band die hij graag nog een keertje wil horen op de radio. Dat heet, dat is Rowan Hazen. En het lied wat hij koos, dat heet Limburg. En hier komt het lied Limburg voor Harry.

Ja, dames en heren, dat was Rowan Heize met het liedje Limburg. Speciaal voor Harry vandaag. Oké, Harry, ik hoop dat je in de toekomst nog eens een keertje in de studio kan komen. Dan kunnen we best met z'n tweetjes een programmaatje maken. Aangezien jij tientallen jaren ervaring heeft hiermee, dan kan ik daar nog wel van leren natuurlijk. Maar goed, we gaan naar de volgende mededeling. En ik had het net al over de Abel Tasman Club. En dan heb ik hier nog een notitie gevonden. Dat er is een, door de Nederlandse Society is providing a community morning tea at the Dutch Club Abel Tasman op Tuesday 21 juli, op dinsdag 21 juli. En dat is van 10 tot 12. En het is gratis voor pensioners, healthcare en concession card holders, including one carer. En voor iedereen else is het $5. En daar zit erbij, bij de koffie, geloof ik, morning tea, ja. Daar zit bij een Dutch snack. Sandwiches, koffie en tea. En dan moet je, tenminste dat moet je niet, dat moet helemaal niets. Maar dan zou u het beste doen voor meer informatie om de Dutch Club Abel Tasman, 60 Rostaan Road in Carnegie te contacteren. En u kan bellen met Liz. En dat is 0429 800 057. Dus ja, dat is al vrij snel. Dinsdag over een week. Dus ja, als je tijd hebt en zin hebt om elkaar te ontmoeten, dan kunt u dus daar naartoe. Ik heb nog een verzoekje. En dat verzoekje komt van Ineke. En Ineke vond dat zo'n mooi lied. En we vinden allemaal André Hazes fantastisch. Dus ik ga gewoon naar de volgende song.

die hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij

Mooi lied van onze André Hazes. Ja, de tijd niet gehoord. Dus het was wel mooi om dat weer eventjes te spelen voor iedereen. En zo is het. En het volgende. Ik heb een mededeling. En dat gaat dan over Tempo Dulu. Tempo Dulu is natuurlijk elke tweede dinsdag van de maand. Een lunch. 12 uur. Dan moet u wel eventjes Ellie bellen om te boeken. Want dan weet ze hoeveel dat ze moet koken. Dus dat is op 75 Stud Road in Bayswater. En het phonenummer is 9511-4392. Dat is Ellie van de Bintang Restaurant Café. En dat is lunchtijd. Elke tweede dinsdag van de maand komt een groepje bij elkaar van Tempo Dulu. En dat was de goede tijd in Indonesië, Tempo Dulu. Goed, ik heb afgelopen zaterdagochtend bij de AGM heb ik Elaine Duncan even gesproken. En Elaine had ook een verzoekje voor het programma. En dat verzoekje, dat is dan niet een Nederlandstalig lied. Want Elaine die is niet zo goed in het verstaan van Nederlands. Is er niet zo bekend mee. Dus wat doen we? Betrekken gewoon de hele community erbij. Die van alles te maken heeft met de Dutch community. En haar achternaam is Duncan. Dus dat is Elaine Duncan. En hier komt het lied wat zij gekozen heeft. En dat is van Slim Dusty.

Ja, dat was Slim Dusty met Duncan. Nou ja, het ziet eruit dat ze ook graag een biertje drinken hier, ook al is het flat. Nou, Australisch bier is best goed. Ik bedoel, Heineken is nice, ook, ik mag geen reclame maken. Maar Australisch bier, dat is heel aangenaam. Goed, mededelingen alweer, want er zijn er zoveel mededelingen en ik moet er toch een beetje doorheen zien te komen. Dus German Speaking Society, daar is ook altijd van alles te doen. En ik adviseer u om naar de website te gaan door e-mail, gsshiv@gmail.com. Nou, ja, daar heb je vaak de Silver Echoes en andere bands die daar dan live spelen, neem ik aan. Momenteel weet ik even niet wat er te doen is. U kan altijd bellen naar Rita op 9735-2438. En dan natuurlijk eventjes onszelf eventjes adverteren. Dat is 3zz.com.au. Als u naar die website gaat, dan, dan kunt u van alles vinden. En graag mensen die lid zijn geworden vorig jaar, die nog niet weer betaald hebben, graag eventjes updaten en betaling maken, zodat onze account weer omhoog gaat, zodat we deze programma's kunnen blijven uitzenden voor u. Dat zou mooi zijn en we genieten ervan. Het is leuk om in stand te houden. Gewoon eventjes actie ondernemen en doen. Het volgende lied. We hebben iets gespeeld voor Harry en dat lied dat heette Limburg. En ja, ik heb al een liedje gespeeld, Kleine Café, voor Paul. Maar Paul die luistert ook graag naar Guus Meeuwis. En Guus Meeuwis heeft een lied en dat heet Brabant. Dus we gaan gewoon Brabant spelen voor iedereen.

0: Ja, dat was Guus Meeuwis. Fantastisch, verveelt nooit. Altijd leuk en gezellig om even naar te luisteren in de auto thuis, als je aan het grasmaaien bent. Met vrienden aan het feesten. Fantastisch. Om inderdaad, wij doen u inlichten over van alles, met mededelingen enzovoorts. Maar u moet ook beseffen, we hebben natuurlijk ook de Dutch Courier, geregeld door Carole Overmaat, die is de editor. En ja, het zou mooi zijn, lees mee met de Dutch Courier en word abonnee. Dat kan u doen als u naar een website gaat. En de website is www.dutchcourier.com. Ik denk dat menigeen er al mee bekend is. En, maar ja, het komt niet meer elke keer uit als een paper copy. Het is ook te lezen op de internet. U kan op verschillende manieren kunt u lidmaatschap invullen. Dat is alleen op het internet of ook met een paper copy. Anyway, dat is die Dutch Courier. Wat hebben we nog meer? Ja, Nederlandse lessen. Dat is ook nog iets wat u kan doen. Of kan aanbevelen aan mensen die u kent. En dat is mariazeilstra@hotmail.com. Of telefoonnummer 045-78-22440. Dus dat is Maria Zeilstra. Als u nog een keer wil horen, kunt u dit programma altijd weer op een streaming naluisteren. Hierna. We gaan door met het volgende. En ja, ik heb op die AGM op zaterdagochtend ook Miep eventjes gesproken. En Miep die is al heel lang in Australië. Ik geloof al 73 jaar. Ja toch, Miep? Heel lang. En ik zeg tegen Miep, wat zou jij nou willen horen op de radio? En aangezien Harry ook uit Limburg komt en Toon Hermans heb ik hier, die komt ook uit Limburg. Ik denk, nou, dat past goed bij elkaar. Allemaal zachte G mensen en toch een bepaalde humor die bekend voorkomt bij Limburgers. En hier komt, even kijken, Toon Hermans met een liedje, geloof ik, van een conferentie dat er uitgelicht is. Hier komt een tango van Toon Hermans.
1: Ja, nou moet ik even iets goed maken, dank u wel. Nou moet ik even iets goed maken, mensen. Ik zei net, Hollanders geven zich niet bloot. Maar dat moet u niet al te letterlijk nemen, want u weet, wij hebben op het ogenblik in Nederland een strandje van rien du tout. Dit is de tango van het blote kontje. Dit is de tango van het poedelnaakte strand. Mevrouw de Wit is net zo poedel als de hondje. Hier in dit grote blote hemelbed van zand. Zo is de trend, we halen alles naar beneden. Met deze tango van het progressieve niets. Oh, het is een grote zegen. Want we zijn de stof ontstegen. Met de blote piemel op de waterfiets. Dit is de tango van het blote kontje. Alweer een doorbraak met een positief geluid. Hier is geen sprake van een borstrok of een bontje. Ze zeggen uit is goed voor u, dus alles uit.

en Hans Horst. En diverse damesborsten. Kijken je met grote roze ogen aan. Dit is de tang.

weet je wat nou merkwaardig is, mensen? Weet je wat het meeste opvalt op het naakstrand? De billen. Het valt me op dat billen op elkander lijken. Vooral wanneer je ze wat langer kunt bekijken. Er zijn er bij die kijken uitgesproken geinig. En er zijn ook anderen en die zeggen me maar weinig. Ik vind dat billen ook iets hebben van gezichten. Je ziet meteen of ze van neven zijn of nichten. En ik zag twee trieste billen in het water staan. Ik vind dat billen ook iets hebben van gezichten. Je ziet meteen of ze van neven zijn of nichten.

Ik ben niet kritisch, maar de meeste billen hangen. Of ze hebben van die rare kreukels in de wangen. Je hebt belege billen en ook hele blitsen. En chagrijnige mensen hebben van die spitsen. Maar tante Stien en tante Nel en tante Nora, die hebben van die grote dozen van Pandora. En ik zag een treurig dametje helemaal alleen. Toen dacht ik bij mezelf, verhip, die heeft er geen.

Hij zoekt zichzelf en stapt per douche uit zijn peignoir. Zij draagt haar eigen borstjes, hij zijn eigen pensje. Waar eerst zijn dassie zat, zit nu

Ja, dames en heren, dat was natuurlijk Toon Hermans. Dat kan niet missen. Ja, fantastisch conferencier samen met Wim Kan. Wim Kan wat serieuzer, wat meer op politiek gericht. Maar Toon Hermans, als je daar naartoe ging, dan had je altijd een fantastische avond. En echt leuk om dat weer eens terug te horen. En wat toen kon, kan nu misschien niet. Maar het was gewoon een gezellig, optimistisch little conference song. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. En vooral Miep natuurlijk. Ja. Goed, het volgende lied is wat serieuzer. Dat is een Cats lied. En dat is gemaakt voor een meisje wat fan was van de Cats. En die is verongelukt. En ja, die miste ze dan in het publiek. En dat hebben ze nagevraagd. En dat was dramatisch. En toen heeft Piet Veerman, denk ik, daar een lied van gemaakt. En dat wil ik u hier weer eens laten horen. Komt-ie.

Ja, dames en heren, dat was Lia van de Cats. Ik heb nog een andere mededeling. Dat ligt nog hier voor me. En dat gaat erover dat er is een boek launch. Een launch. Iemand launcht een boek. Dat is op zondag 2 augustus. En dat is in Montbulk. In de Living and Learning Center. 21 Main Road. In Montbulk. En dat is Michael Gijsbuts. From the Dutch Society, formerly known as the Dutch Club Abel Tasman in Carnegie, is to launch our book. In 2019 was Michael named Knight in the Order of Orange Nassau for his long-standing and dedicated work for the Dutch migrant community in Victoria. Books can be purchased on the day, cash or card, for $35 per boek. Boeken zullen al beschikbaar zijn vanaf 3 augustus at the Montbulk Hub or through the Montbulk Historical Society. Goed, dus dat is de boek launch. Dat wordt afgestoken. Dat is een rocket, wordt ook launched. Zo, het wordt entree into the public sphere, zal ik maar zeggen. En dat is om 2:00 op zondag 2 augustus in Montbulk Living and Learning Center, 21 Main Road in Montbulk. Dus het boek is door Michael Gijsbuts. Nou, misschien kan u er een notitie van maken en daar naartoe gaan. Of andere inquiries kunt u inwinnen door Ann en Gerry van Horik te contacteren. En die hebben een e-mailadres en dat is gahorik@bigpond.com. Maar Gerry kunt u ook bellen op 04-38-261-430 en op 0400-912-377. Dus ja, dat lijkt interessant. Goed idee om daar een zondagmiddag voor uit te trekken. Ja, goed. Mooi zo. Dus ik denk dat ik alle mededelingen wel een beetje gehad heb. Ik heb het liedje van vader Abraham laten horen, van het kleine café aan de haven. Het punt is dat veel van dat soort liedjes die komen uit natuurlijk het Europese assortiment, zal ik maar zeggen. En dit liedje, dat is ook al eerder gerecord of later, dat weet ik niet precies, maar door een Franstalige zinger. En die, dat klinkt ook mooi. En omdat het natuurlijk ook, zijn een Nederlandse programma, maar de Belgen luisteren ook en die kennen goed Frans spreken. Dus ik dacht, laten we dat eens eventjes beluisteren. Als je het nooit gehoord hebt, dan kunt u daar een mening over hebben. Van, klinkt het beter? Klinkt het slechter? Is het net zo goed? Maar in ieder geval is het veel gezelligheid. Hier komt Joe Dassin.

0: Ja, dat was Joe Dassin. Leuk lied. Altijd gezellig als je in Europa bent. Dan hoor je op de radio van alles. Engels natuurlijk. Duits. Het is een hele mengeling van talen. En in Australië moet je echt opzoeken. Wil je eens een keer een andere taal horen op de radio. Of zelf een cd kopen of Spotify these days. Maar ik dacht, dat was even leuk om te horen. Kijken waar het allemaal, dat kleine café van vader Abraham vandaan komt. Dus dat was het. Ik heb nog een klein liedje uit de oudheid. Dat ga ik nu draaien. We zijn bijna weer onder onze tijd. Het is nu 7 minuten voor 5. Dus we hebben niet lang meer. Alle mededelingen zijn zo'n beetje gedaan, denk ik wel. Hier komt het cocktail trio. Hey, hey, hey, hey,
1: hey, hey, hey, hey, hey. Yep. Hey!
2: Ja.
1: Zet die plaat af.
2: Dat kan niet.
1: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

Ja, dat was dat cocktail trio. Ja, dat heb ik al heel lang niet gehoord. En ik denk u zelf ook niet. Maar dat is een gezellig liedje ook. En wat ik voor de rest nog wil doen. Ik heb nog één lied te gaan. Maar ik heb ook nog op verrassing toen ik hier binnenkwam op het radiostation. Toen was er een e-mail voor mij. En die e-mail die leest als volgt. My name is Stef van de Netherlands. I recently met one of your program makers, Hans, at a campsite in Airlie Beach in Queensland. Had some good chats with him and his wife, both in English and Dutch. With him and his wife. He told me about the activities on his Australian radio station and invited me to listen to it once. Today was the day I gave it a try. This is already weeks ago. Dat is al weken geleden. I would appreciate it if you told him that I really enjoyed listening to the program and wish him well in the future. Thank you very much in advance. Goed, oké, dat was een Hollander die in het Engels geschreven heeft en ik lees het voor. Maar goed, dat is toch leuk om wat feedback te krijgen. En dat had hij gestuurd naar de 3zz.com.au website onder sites.mediaram.net. Ja, dat is dan het e-mail. Maar goed, als mensen iets willen doen en feedback geven naar de website, dat is natuurlijk gewoon 3zz.com.au. Dan is dat altijd leuk om iets te horen via de e-mail. En dan kunnen wij daar iets mee doen hier in het programma. Of we doen een plaatje draaien voor u als u dat wenst. Als u dat ons laat weten. Of een andere mededeling. Dan komt dat zo wat terecht. Ik ga het met het laatste lied opzetten. Dat is niet veel tijd meer. Maar dat indiceert wel wat wij gaan doen. Want we gaan er gewoon mee door. De IGM was een succes. En we gaan weer met volle teugen en gemoed het nieuwe jaar in. Met veel zin. Hier komt Ramses Shaffy.